Anders maak het likken. Dus gooi het likken op je pad. Tag in op de leven, ja? Als een likken man. Als hij tijd.